0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fe-Programm sagen wir dort Hosea zu Israel prophezeien, wo Gott sein Gerecht wird über ihn kommen lassen. Wir sagen, dass Israel erhört, wer weit auf von Gott. Und das von der Programm, wo wir sagen, wo Gott sein Gerecht lässt kommen über den Tierstamm Israel. Wir wollen sagen, dass sie nun dort ernten, was sie gesagt haben. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sagen, was da passiert mit Menschen, die nicht Gott seine Gnade annehmen, dann nun werden sie die Gelegenheit haben. Mein Freund, die Zeit wird kommen, dass du und ich wollen ernten, dort, was wir gesagt haben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun musst aufdecken, so dass jede Person, die du angeschaut hast, dort noch verstanden kann und auch annehmen. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun in der 10. Kapitel, Freund, und wir sind endlich all dichter bei dort eng von der kleinen Burg Hosea, aber dort hat noch immer mit Gerecht zu tun. Hosea, wie ein Prophet zu den Tieren Israels Stamm, sehr dicht wie die Tiet aus der Weiche genommen worden in Gefangenschaft nur Assyria. Und in der 10. Kapitel mag Gott dort war sehr klar, dass Israel Wort von ihr Land weich genommen worden. Israel wird eine Lage wie ein Rang sein, so als wir dort verstehen. Wir bezeichnen dort ein Bett dort viermal in Johannes 15, 1, und hier sagt er nun, dass Israel eine Lage wie ein Rang ist. Na jo, der Herr Jesus sagt, dass er der achte Weinstock ist, und dort meint, dass sie nicht länger würde den Tempel andacht haben und dort anbeten. Nun muss der Mensch, und dort meint auch der Jude, nu dech Jesus selbst no dem Vater komme. Israel ist ne Lage wie ein Rank, will sie all ihre Frucht hade gebrückt für ihr eignet für jenige, und hade von dem Herr Gott verjete. Sie wäre wohlhabend und wüsste nicht, dass es vom Herr wir aus in ihr Recht, sie wäre blind zu ihr Zustand. Sie dachte Gott deed an sehne, wann sie auch deib und auf Gottes Dienst wäre. Wort anfehlt wir, dass sie ihre Jette an sie dreimte und bloß dem Herr anbete und deine. Wort sie schien nicht wüsste oder wenst nicht andachte, wir, dass es Gott in sein Wort wir, dass an eine große Nation gemacht hat. Und dort ist nur auch noch so mangt die Nationen in der Welt. Gott hat viele Nationen sehr gesegnet, so aus Amerika. Aber wort habe ich damit getan? Wir pochen uns und denken so, dass unsere Kunst und Klugheit haft dort bedeutet gebracht, dass wir so viel weltliche Sachen haben. Oh, dass wir möchten zurückkommen und uns zuvertrauen an dem Herr und an Gott sein Wort sagte, und er steht in unsere eigene Kunst und so genannte Weisheit. Und nun komme ich bei den zweiten Vers in der 10. Kapitel. Er hat es gedeilt, und nu worden sie schuldig gefangen worden. He wort den ihre Altore dolbreken. He wort ihre Jettebilder veringenieren. Jo, er hort wie gedeelt. Endlich deden sie dem Herr anbeten. Wie kann er nicht sagen, dat sie dort nicht deden. Veel van die jingen naar Jeruzalem voor die vasttijden, zoals ze gewaand waren van vrije jaar, en nemen aandeel aan den Gottesdienst. En dan komen ze terug en gingen naar ihre Chalvajette en ook den Baal of God. Ihre horten werden gedeeld. Eén dag worden ze één weg gegaan, en de nächste dag gingen ze en kracht de andere rechtsdung ihre Aufjette te dienen en aan te beden. Dort wie so aus Jakobus dort sagt, in Jakobus, das erste Kapitel, der achte Vers, so'n Mann ist wankelmütig, unbeständig in all seine Wege. Da sind nu auch viele so'ne Menschen zu finden, mank uns. Das ist besonders so, mank so'ne, die ein politischer Amte sind in ein Land. Die Rede dort nur, als die Menschen sind, mank den sie in dem Moment sind. Die Trouble mit so'n ist, dass einer sich nicht kann verloten, ab was die sagen. Irgendwann näher. Und da ist schon. Aber da sind so, gar so eine Menschen, die nur Zeug wanken. Die gehen sind auch nur Zeug, vielleicht sogar mit einer Bibel in Hand. en zingen lastig de schijne leden, aber wann ze dan durch de weg gaan, is er nust aan te worden dat ze vergeven Christen te zijn. Dat zal niet zo zijn. Zo'n leven bracht dat gerecht op dat volk Israël en Hosea zijn tijd. Nu Hosea, dat 10e kapitel, de 3e vers. Dan nu worden ze zei, wie had geen tjenig, wils wie dem Herr God niet gevergd ha. Wat zal een tjenig dan voor ons doen? Anders gezegd, ga drauf en check nu dat ziedelige trek. Tjenig helpt aan niet veel wat, en die is en dem dood zijn familie linie. Probleem wie niet dat ze godloze tjenigs hadden. Ze hadden geen goede tjenigs in Israël, maar er die ene harte waren niet gereicht met hem Herr God. Mensen doen nu vaak in de regeringsleider beschuldigen voor de troubles in een land. Maar wat is eigenlijk de probleem? De probleem is in mensen er harte, sogar dienen en menen. Nu Hosea, dat 10e kapitel, de 4e vers. Die haar veel weer gereed en doen een vals schweren, wanneer ze een eid maken, en zo komt je recht ver, zoals donne bij hem verkomen en de voren en vlek. We leven nu in een tijd, wanneer zeer, zeer veel weer gebruikt worden, anders gezegd, daar wordt veel gereed. Ik denk dan aan een toeval meerdere jaren terug, waar ik in een toep komen weer dat bijzonders voor predikers en gerecht weer. En ik zat daar en hoorde dat toe. En die een man bijzonders reed daar voor meestal een stund. En als hij derg weer, probeerde ik nog te denken wat hij gezegd had. En werkelijk, die had voor meestal een stund gereed en had eindelijk niets wertvoller gezegd. Dat we alles zoals spree. Daar we leider niets dat ik voor mij aannemen kan en mijn dienst als prediker aan te wenden. Dat is ook zo met wat op radio en tv gezegd wordt, bijzonders op tv. Ja, die moeten de tijd opnemen. En invullen, dat moet ingevuld worden met wat. En vaker is dat zo dat het bloos irgend wat is. Nus dat wat weethaft. Veel van zo'n wat beter zijn of je was, want dat niet weer gezegd worden. Is mij zo. En doch, daar zijn mensen die een goed betoeld wordt, veel te zeggen, ohne dat ze werkelijk wat zeggen. Jo, die hebben veel weer gereed en hebben valsheid geschweerd, wanneer ze een eid maken. Een leid dat veel gedaan wordt in Amerika wenst, is dat wanneer mensen een bijzonder ambt opneemt in de regering, of wanneer er mal in je recht is, in een gerechtshuis, dan moet die een ambt opneemt, of die ver in je recht gebracht wordt, dan moet hij zijn hand op de Bijbel leien en schweren dat hij de waarheid, de ganse waarheid en niet buiten de waarheid zijn wordt. En wat interessant en schoot is dat vorken is dat dan bewezen worden nog her, dat ze bloos gelogen hebben. Ze dachten, schijnt zo dat wanneer ze er hand op de Bijbel leiden en dan versproken met een eed dat ze de waarheid zijn worden, dat die dan geleven worden wat ze zeiden, wanneer ze ook lugen daarbij. Maar daar is wat dat nog slimmer is als mij zo, en dat is dat wanneer in een erwekkingsverzameling mensen naar verre komen en daar op knieën en verspreken maken tot de Heer God dat ze aan nog vallen worden en dan gans van dat verspreken vergeten en paar dagen later. God zegt in zijn woord dat aan zo'n zeer schlecht gefällt. Hij zegt dat es beter niet wordt verspreken als wordt verspreken en dat oben niet houden. Hij zegt, hij heeft geen gevallen aan noren. Hij naamt zo'n noren, die wordt verspreken en dat dan niet houden. Zo'n brengt met de tijd gerecht. Nu de 5e vers. De Samaria-inwoners zullen zich vergeten wegen de tjalven en bedaven, dan dat volk wordt door even treuren, en de priester die zich vrede door even wegen de heerlijkheid, worden treuren, wils dat is verschwongen. Bedaven is eindelijk een spotnummer voor Bethel. Wils een goldenen kalf en Bethel weer, en dat andere in Samaria, werden die afgenstig ene over dem andere, wegen wer dat geraadste kalf had met dat meeste geld. Dat weer zoals nu ook in veel steden is. Mensen zijn afgenstig, man en nobe en jratret 40 haft als hij haft, dan mat hij en jratret chepe als hij nobe haft. Ene mat en jratret een strammet huis hebben als hij nobe, en zo jert dat han en trig. En Israël proeft een grup meer of godsdienst te drieven als de andere. Hij reed ook ervan dat de priester zich vrede over de heerlijkheid over God zeed, dat de heerlijkheid wordt verschwingen. Die wordt niet te vinden zijn. En wat wordt met die jette zaken passeren? Desaster vage. En dat wordt ook weggedroogd worden naar Assyrië. Nu go voor de 20 jaren. Ephraim wordt schoon trien en Israël zal zich schemen wegen zijn ene rood. Anders gezegd, er rood wordt ten nust komen. Nicht bloß dort, die goldene Chalva, die sie in Bethel in Samaria hode, wurde weichgenommen worden, nachdem Assyrien Tschenig aus Gov verarm. Dort wurden eine gute Gov sein für den Tschenig. Jo, da wir viel Gold in die Chalva. In der 7. Vers. Samaria ist aufgeschneiden. Er Tschenig ist so aus Schum ab dem Wotar. Gott mag dat nu war der Chlor. Dat hij dem Tschenig en Israël to een eng brengen wordt. Wordt aufgeschneiden zijn. Die wordt nischt wird zijn in den Dag. Die tschenigliche Linie wordt aufgeschneiden zijn. Dat wordt alles te nischt gemacht worden. 8. Vers. Die hoge Städte en Aben, die Israël ihre sind wir, wordt vernicht worden. Die Dornen en Distel worden ab ihre Altoren abwassen. En zij worden tot de boy zaaien, dood ons bedijken, en tot de lege boy, dood op ons vallen. Jo, je recht wie op een weich, en dat wordt slim zijn. Zoals wie onje dit ha, die deden niet bloos de goldene chalwe aanbeden, die hadden alle hand verjetten op hoge steden, die ze aanbeden deden. En zij worden de boy vragen, dat die aan bedijken zullen. Dat namelijk het kamp waar de ver en dat openbaringsboek en de grote triepsaltiet, dat mensen worden prachtig dat de boy aan bedijken zelen van de Heer zijn raag.

nu den negende fars. O Israel, du hast gesündigt von de Gibeah dog, de Trich en Gibeah, jegen de Kinge von Gottlosigkeit, deid an nicht en Hohle. Wann behulle hast, dit es dann aus Jesua bete deid, en de Sand en de Mond stillstunde. Endlich wort Jesua wohl, wie er nicht mehr hat, willst dort es doch gewöhnlich sehr heit en de am jen, wort he wohl habe, wie er mehr Licht. He wohl ha, dort länger soll dach bliebe. En Gott deed am door segne. En an de nemelige steed, wo he an dan segne deed, wud he an nu rechte. Tiende en alfde vers. Dort is mijn verlangen dat ik aan strofe zal. En dat volk wordt jegen aan verzameld zijn, wann de zich worden en de twee voren bebingen. En Ephraim is een jonge koe die aangeleerd is, en arjeet het schijn den korn uit te klunje. Aber ik wou er schijne genek voorbijgonen. Ik wou Ephraim rieden maken. Juda wordt pleegen. En Jacob wordt zijn klitters opbreken. Want behoorlijk haast Paulus brugt dit, hij deed dat aan predjes aanwenden, dat een arbeider als zijn loon werd. Hij zei dat die tjoeke mensen zullen niet nachlässig zijn er predje te betalen, wanneer hij een Gottes feitje predje is. En God zijn woord studeert en predigt. Wil ze gewoon de vormen laten zien als van dat je treed eten. Dat wie een poort van dat Moses je zat. En hij zegt dat hij er schijnt het genek wordt voorbijgonen. Waarom? Wil ze een jonge koe weer de egel van de Heer wegwandert. Die jink egel trigon. Hij zegt dat er dat schijnt jink den korn uitklunje. En dat weer wil storen een goede arend weer je waast. Aber dat volk jengt dat nicht schein rütgone, en die eerd pliege en die klitters abbrengen.

but hij kämt en regent gerechtigheid op junt. Dit is een principe die de echte Bibel te vinden is. Dat is correct wat Paulus tot de Galaten gemeente schreef in Galaten 6, 7 en 8 vers. Laat junt niet verleiden, God laat zich niet spotten. Dan wordt immer een mens zegt, dat wordt hij ook aardig. Dan wie immer tot zijn in het vlees zegt, wordt van vlees verdorbenis aardig. En die tom jeest zet, wordt van dem jeest, dat eeuwig leven aardig. Wanneer du in gerechtigheid zegt des, dan wordt gerechtigheid trieën. We kennen niet nur dem dievel zijn moed leven, en daarmee rekenen dat we worden een loon aardig van Heer. Dat schoft niet. 13. Vers. Je hebt Gottlosigkeit gepflegt en hebt bezet geahnt. Je hebt dat vrucht van Leges geëten, wils je vertrouwen houden in jene eigen weg en de grote meng van jene macht je mana. Anders gezegd, ze houden je logen en de macht je mana en den ze het vertrouwen houden, houden te aan je logen. En ze houden kracht dat je krijgen wat ze verdient houden. De vrucht van Leges. Wanneer du een Leegene bist, dan kanst du ook weten wer even die harsche wordt, zonder die ook Leeges brukken. Wanneer du een Ehebreker bist, dan wordt dood ook ernte. Wanneer du een Dief bist, dan wordt die ook bestolen worden. Vriend, wie kennen God niet beschummelen? Dat geht niet. Wie kennen niet met God wucheren? En denken dat wie je wennen worden, zo'n je heeft het niet. God weet alles en wordt immer recht zijn. Wanneer zo denkt dat hij kan een merde of een eier breken, of een dief zijn, of een leegne, en door met verbijleppen, God zegt dat hij niets heeft voor die. God zegt dat wanneer een zin leven deed, dan wordt hij dat arente. Maar is zo dat wanneer we nu kunnen met Ahab en Isabel, de Chenich en Chenijen en Israël vertalen, die worden dat namelijk het zeggen. Oder wanneer we met hem Judas reden kunnen, die worden dat ook zeggen. Je roept zo, wer in gerechtigheid leeft, wordt gerechtigheid ernte. 14. en 15. Vers. Daar wordt een oproer opkomen, mank mijn volk, en al die fastingen worden verdorven zijn. Zoals Schalmen bij Arbel vernichtet deed en den Kriegsdag, die Mutter wordt te bieten geschmattet op ihre Kinder. Zo deed hij tot die, o Bettel, wegen die grote Gottlosigkeit. Wann dat doorgedeed, wordt die Kinder ganz aufgeschneden worden. Wann hij hier redt van Bad Arbel, dort is ne Stad, dat de Grieche Rabella nannte. Dort is en dat nur ne Port van dat Kinderkrieg. Dat is sint man een kleine stad, oberhaft wat wichtig met Gott zijn recht te doen. Of dat door weer wo dat passiert, dat hij hiervan redt, weet wie niet genaam, no allem no, weer door een Krieg in dat Port. De noma Schalmen, no allem no, weer de Tjenig Schalmenitzer. Dat redt hier ook van wat schraatlige, dat de metten nemen en schmatten de den te bieten. Wo kennen mensen zo unmenschlich zijn to andere mensen? Nu allem nog weer dat de Assyrianen die zo'n deden, wanneer ze in een Krieg gewonnen hadden even een andere nation. En ze deden dat ook to Israël als ze even den gewonnen hadden. Later deden de Babylonen ook volgens zo'n to de nationen waar ze de even handje krijgen hadden. De Israëlieten hadden een gebed dat beschreven is, en den 137. Psalm, de 8e en 9e vers, en dat last zo. O Babylon, dachter, der zal vernicht worden. Vrouw zal die zijn die die belonen deed, zoals du to ons gedaan hast. Vrouw zal die zijn die diene kleine neemt en den jegen die steenen versmaat had. Dat wie een schraatlijk het, dat te die kingen en die mette gedaan wordt. Dat weer onmenschlich, graf euch. Aber dat is wat de deden. Dat weer ook waren, zoals de Assyrianen en Babylonen to de Israëlchingen je donen hadden, zo wordt dat to ere chingen je donen, Lothar. Wat een mens zegt,

wat woord hij ook arente. Over mij is zo dat er in veel landen nu wat passiert, dat je rood zo oog is, wanneer ik oja, en dat is wanneer een kind doodgemaakt wordt en dat moeder lief, verdem dat het geboren is. Bloos wil ze willen dat vergeneer je havende je slechts verkeer en willen zich over niet boderen met zingen en deze welt in hen brengen. Over vriend, ik zei waarde, dat zoon is niet anders als maart. Dat is maart, vriend. En dat oogste daarvan is dat er veel landen zijn waar dat je zaad zegt dat zoon je zaadslich koud is. Zo'n nation die een je zaad maakt, dat zoon erloopt, wordt dat met de tijd arente. Wer weet hoeveel begoofde mensen omgebracht zijn en dat moederlief, die houden kunt een grote zegen zijn tot die nation. Maar nee, den wordt omgebracht en er steed. Wils die Mutter en Vader nicht wollen gebordet zijn met Kinge. O, mocht Gott sich erbormen über so eine Nation. Aber wann eine Nation so weit auf ist von Gott sein Wort, dann ist mir so dat gerecht, nicht kon weit auf sein. Und Port von der Trouble mit Sohn ist, dass so eine Nation deine gerecht nicht anerkennen als dort. O, die sei dann, dort sind natürliche Dinge. Natürliche Troubles, zoals besondere Dwade, Überschwammungen und so weiter. Oder wo ist dort, wenn unsere jungen Menschen in so genannte christliche Schule gesagt worden, dass die Bibel bloß Märchen, Geschichten sind, dass es nicht wirklich Gott sein Wort ist, und die Diebel die jungen Menschen dann zu Hause kriegt und den immer wieder weichleidet vom Herr. Oh, meine Freund, du hast eine schratliche Hall, die lüht für so eine, die so eine Donne, jo. Daar is je recht. Daar kämpft niet alles in dit leven. Ik weet. Dat oogste kämpft nooit dit leven voor zonen die dem Herr in zijn woord afzeien. En nu komen we bij dat elfde kapitel. En waar Israël wankt immer wieder weg van God. Aber God geeft niet ab met aan. Jo, die moet gestroofd worden. Aber God geeft niet ab met aan. En weet je waarom? Wils hij den leefhaft? Dat elfde kapitel, de eerste vers. Als Israël een kind werd, had ik am leef, en roept mijn zin uit Egypte ruut. Dit reed meestens van dat volk Israël. Dat reed van een zeer dichte verwantschaft. God zegt Israël als een nation is mijn zin, en ik neem am uit Egypte. Ik neem am niet, wils die zijn God het volk werden, en mij deinde, die deinde mij dan niet, die werden en auf Gods dienst. Dat wir nicht, dat ze zo fähig wäre. Die houden nicht so wat, ze wäre sklove. Ik neem den uit Egypte, wils ik aan leef houd. Vriend, dat is waarom God ons nu raden deed. Leef is eindelijk nicht de grond voor de radung, dat is over den drief voor de radung, zeg maar. God houd deze welt zo leef, dat hij zijn eens gezien jeef. Dat is interessant dat Matthäus dit in Hosea brukt en dat dat aanwende aan den toeval dat Jozef en Marie dat kind Jezus nemen moesten en naar Egypte vluchten wegen Herodes. En dan later roept God den terug als Herodes gestorven weer. Dat meent ook dat Jezus met de Judenation verbonden weer. Als hij in deze wereld ramwankt, kan de mensen aan als een Jude, een Israëliet. God deed hem in Egypte beschutzen, aber bracht hem terug naar dat land, waar hij voor de wereld ihre zin gestorven werd en deed. Nu kan irgendwer, irgendwo, hem aannemen als heiland. Brukst dich in Jude zijn, irgendwer. En dat meent dan ook die, mijn vriend. Hast du hem aangenomen? Mijn vriend, wanneer niet, dan doe dat nu. Bitte, Gottes zegen, mijn vriend.

Maar God allein kan den droom duiden. En het warm bedde, dat hij me doch bitte wiese deed, wat de koning gedroomd heeft. En God erheet mijn gebed en weis me in de nacht, wat de koning gedroomd had. En zo kon ik hem alles erklären. En waar kon ik erleven, wat God me waar geholpen had.

dit wie dat vandagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wat er dobi zijn wurscht? Jeren kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, bat im nächsten Mal, diene